0: klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Het jeugdorkest van 2006, wat op reis ging naar Londen, staat 20 jaar later weer bij elkaar op het podium. Muziekcentrum Het Anker opent op zondag 11 oktober de deuren voor een bijzonder concert. Het orkest Onkere Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beekenhonk verzorgt hier een middag vol prachtige klanken. Vanaf 2:30 kan men genieten van het uitgebreide repertoire. ONU staat bekend om veelzijdig optredens en belooft een onvergetelijke muzikale ervaring. De toegang is gratis, maar kom op tijd, want de plekken zijn beperkt. Grote spanning in de rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. Vereniging Vitaal en Aantrekkelijk maken voor de toekomst en ook het vinden en behouden van vrijwilligers en inspelen op veranderingen zijn grote uitdagingen. Daarom organiseert men op maandagavond 12 oktober van 7:30 tot 8:30 een gratis online live uitzending over toekomstvisie in samenwerking met Team Sportief. Hoe men als vereniging vooruitkijkt en welke stap men kan zetten voor morgen. Team Sportief deelt praktische tips, inspirerende voorbeelden en concrete handvatten uit hun ruime ervaring met toekomstige visietrajecten. Iedereen binnen een vereniging die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

beleefde hits. OSR 920. 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Grote spanning in de rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. De N615 bij Lieshout gaat 2 nachten dicht voor onderhoud. De provincie Noord-Brabant laat de weg in oktober aanpakken tussen de rotonde bij de Beeksweg en het Wilhelminakanaal. De eerste afsluiting is op maandagavond 12 oktober vanaf 8 uur en duurt tot dinsdagochtend 13 oktober 6 uur. De tweede afsluiting is van dinsdagavond 13 oktober 8 uur tot woensdagochtend 14 oktober 6 uur. Het fietspad en de rotonde blijven wel open. Er wordt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering aangebracht. Ook wordt de middengeleider aangepast. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Het jeugdorkest van 2006, wat op reis ging naar Londen, staat 20 jaar later weer bij elkaar op het podium. Muziekcentrum Het Anker opent op zondag 11 oktober de deuren voor een bijzonder concert. Het orkest Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beekendonk verzorgt hier een middag vol prachtige klanken. Vanaf 2:30 kan men genieten van het uitgebreide repertoire. ONU staat bekend om veelzijdig optredens en belooft een onvergetelijke muzikale ervaring. De toegang is gratis, maar kom op tijd, want de plekken zijn beperkt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De N615 bij Lieshout gaat 2 nachten dicht voor onderhoud. De provincie Noord-Brabant laat de weg in oktober aanpakken tussen de rotonde bij de Beeksweg en het Wilhelmina-kanaal. De eerste afsluiting is op maandagavond 12 oktober vanaf 8 uur en duurt tot dinsdagochtend 13 oktober 6 uur. De tweede afsluiting is van dinsdagavond 13 oktober 8 uur tot woensdagochtend 14 oktober 6 uur. Het fietspad en de rotonde blijven wel open. Er wordt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering aangebracht. Ook wordt de middengeleider aangepast. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Keurslager Danny Meekens is uitgeroepen tot team van de week na een zwaar bevochte zege op Leenders Tegelzetters. In een wedstrijd die op voorhand als gelijkwaardig werd ingeschat, nam keurslager Danny Meekens al snel de leiding. Marijn Hades scoorde de 1-0, waarna Wesley van Wetten de voorsprong op 2-0 bracht. Leenders Tegelzetters toonde veerkracht en probeerde met afstandsschoten doelman Henk Hoevenaars te passeren, maar deze bleef lange tijd onverslaanbaar. Halverwege de strijd bracht Mulugeta de spanning terug met de 2-1, wat tevens de eindstand was. Het jeugdorkest van 2006, wat op reis ging naar Londen, staat 20 jaar later weer bij elkaar op het podium. Muziekcentrum Het Anker opent op zondag 11 oktober de deuren voor een bijzonder concert. Het orkest Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beekendonk verzorgt hier een middag vol prachtige klanken. Vanaf 2:30 kan men genieten van het uitgebreide repertoire. ONU staat bekend om veelzijdig optredens en belooft een onvergetelijke muzikale ervaring. De toegang is gratis, maar kom op tijd, want de plekken zijn beperkt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De vereniging vitaal en aantrekkelijk maken voor de toekomst en ook het vinden en behouden van vrijwilligers en inspelen op veranderingen zijn grote uitdagingen. Daarom organiseert men op maandagavond 12 oktober van 7:30 tot 8:30 een gratis online live uitzending over toekomstvisie in samenwerking met Team Sportief. Hoe men als vereniging vooruitkijkt en welke stappen men kan zetten voor morgen. Team Sportief deelt praktische tips, inspirerende voorbeelden en concrete handvatten uit hun ruime ervaring met toekomstige visietrajecten. Iedereen binnen een vereniging die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Grote spanning in de rips. Wie gaat de nieuwe Strupervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Strupers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. Keurslager Danny Meekens is uitgeroepen tot team van de week na een zwaar bevochten zege op Leenders Tegelzetters. In een wedstrijd die op voorhand als gelijkwaardig werd ingeschat, nam keurslager Danny Meekens al snel de leiding. Marijn Hades scoorde de 1-0, waarna Wesley van Wetten de voorsprong op 2-0 bracht. Leenders Tegelzetters toonde veerkracht en probeerde met afstandsschoten doelman Henk Hoevenaars te passeren, maar deze bleef lange tijd onverslaanbaar. Halverwege de strijd bracht Mulugeta de spanning terug met de 2-1, wat tevens de eindstand was. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1 uur 's nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen dat ze rond 2 uur vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Grote spanning in de rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. Het jeugdorkest van 2006, wat op reis ging naar Londen, staat 20 jaar later weer bij elkaar op het podium. Muziekcentrum Het Anker opent op zondag 11 oktober de deuren voor een bijzonder concert. Het orkest Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beekendonk verzorgt hier een middag vol prachtige klanken. Vanaf 2:30 kan men genieten van het uitgebreide repertoire. ONU staat bekend om veelzijdig optredens en belooft een onvergetelijke muzikale ervaring. De toegang is gratis, maar kom op tijd, want de plekken zijn beperkt. Vereniging Vitaal en Aantrekkelijk Maken voor de Toekomst en ook het vinden en behouden van vrijwilligers en inspelen op veranderingen zijn grote uitdagingen. Daarom organiseert men op maandagavond 12 oktober van 7:30 tot 8:30 een gratis online live-uitzending over toekomstvisie in samenwerking met Team Sportief. Hoe men als vereniging vooruitkijkt en welke stap men kan zetten voor morgen. Team Sportief deelt praktische tips, inspirerende voorbeelden en concrete handvatten uit hun ruime ervaring met toekomstige visietrajecten. Iedereen binnen een vereniging die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
6: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
1: OSR 92. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De N615 bij Lieshout gaat 2 nachten dicht voor onderhoud. De provincie Noord-Brabant laat de weg in oktober aanpakken tussen de rotonde bij de Beeksweg en het Wilhelmina-kanaal. De eerste afsluiting is op maandagavond 12 oktober vanaf 8 uur en duurt tot dinsdagochtend 13 oktober 6 uur. De tweede afsluiting is van dinsdagavond 13 oktober 8 uur tot woensdagochtend 14 oktober 6 uur. Het fietspad en de rotonde blijven wel open. Er wordt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering aangebracht. Ook wordt de middengeleider aangepast. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Grote spanning in de rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. Vereniging Vitaal en Aantrekkelijk Maken voor de Toekomst en ook het vinden en behouden van vrijwilligers en inspelen op veranderingen zijn grote uitdagingen. Daarom organiseert men op maandagavond 12 oktober van 7:30 tot 8:30 een gratis online live uitzending over toekomstvisie in samenwerking met Team Sportief. Hoe men als vereniging vooruitkijkt en welke stap men kan zetten voor morgen. Team Sportief deelt praktische tips, inspirerende voorbeelden en concrete handvatten uit hun ruime ervaring met toekomstige visietrajecten. Iedereen binnen een vereniging die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. Jaren 70. Zero's.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media.
2: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
4: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar. Speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI, omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
6: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het jeugdorkest van 2006, wat op reis ging naar Londen, staat 20 jaar later weer bij elkaar op het podium. Muziekcentrum Het Anker opent op zondag 11 oktober de deuren voor een bijzonder concert. Het orkest Onkere Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beekendonk verzorgt hier een middag vol prachtige klanken. Vanaf 2:30 kan men genieten van het uitgebreide repertoire. ONU staat bekend om veelzijdig optredens en belooft een onvergetelijke muzikale ervaring. De toegang is gratis, maar kom op tijd, want de plekken zijn beperkt. De N615 bij Lieshout gaat 2 nachten dicht voor onderhoud. De provincie Noord-Brabant laat de weg in oktober aanpakken tussen de rotonde bij de Beeksweg en het Wilhelminakanaal. De eerste afsluiting is op maandagavond 12 oktober vanaf 8 uur en duurt tot dinsdagochtend 13 oktober 6 uur. De tweede afsluiting is van dinsdagavond 13 oktober 8 uur tot woensdagochtend 14 oktober 6 uur. Het fietspad en de rotonde blijven wel open. Er wordt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering aangebracht. Ook wordt de middengeleider aangepast. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Grote spanning in de Rips. Wie gaat de nieuwe Strupervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Strupers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eyck. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen, Geemert, Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regio Break.
7: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
2: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
8: OSR 920.
9: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
10: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Mark

zijn 9-0 met Goedemorgen Zondag. Daar luister je naar. En het is alweer de eerste zondag van de nieuwe maand oktober. Dus het gaat al wel hard voor je weet. Het is alweer kerst. Maar zover is het gelukkig nog niet. Ik heb in ieder geval nu muziek voor je van de Mark & Clark Band. En Warm Down Piano. En ook Lee komt eraan. En I Follow Rivers.

Het is gewoon weer zo'n echte klassieker. En dan uit de jaren 90 van Dr. Alban en Look Who's Talking. Ja, deze vroege zondagochtend heb ik muziek voor je klaarstaan van Gloria Estefan. 1, 2, 3 en ook Loreen met Is It Love. Maar eerst Richie Valens en La Bamba. La Bamba.

0: Loreen, Is It Love? Hier bij Goedemorgen Zondag, Ozone 8.0. Daar luisteren naar. En zometeen muziek van Alanis Morissette en You're Out Alone. En direct nog met My Friend. Maar eerst gaan we naar 1974, naar het album Back Home Again. Want er stond deze plaat op van John Denver. Thank God I'm a Country Boy.
1: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't have. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all

Ook Derek doet nog steeds mee als het om nieuwe muziek gaat. En dit was van hun My Friend, de nieuwe single dus. Zometeen de Plain White Teeth en Hey There Delilah. Ook T-Rex met Hot Love komt er nog aan. Maar eerst gaan wij naar 1989, naar het album Disintegration. Het was hun achtste studioalbum.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gisterenmorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kolberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kolberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. De vereniging vitaal en aantrekkelijk maken voor de toekomst en ook het vinden en behouden van vrijwilligers en inspelen op veranderingen zijn grote uitdagingen. Daarom organiseert men op maandagavond 12 oktober van 7:30 tot 8:30 een gratis online live uitzending over toekomstvisie in samenwerking met Team Sportief. Hoe men als vereniging vooruitkijkt en welke stap men kan zetten voor morgen. Team Sportief deelt praktische tips, inspirerende voorbeelden en concrete handvatten uit hun ruime ervaring met toekomstige visietrajecten. Iedereen binnen een vereniging die geïnteresseerd is, is van harte welkom. De N615 bij Lieshout gaat 2 nachten dicht voor onderhoud. De provincie Noord-Brabant laat de weg in oktober aanpakken tussen de rotonde bij de Beeksweg en het Wilhelmina-kanaal. De eerste afsluiting is op maandagavond 12 oktober vanaf 8 uur en duurt tot dinsdagochtend 13 oktober 6 uur. De tweede afsluiting is van dinsdagavond 13 oktober 8 uur tot woensdagochtend 14 oktober 6 uur. Het fietspad en de rotonde blijven wel open. Er wordt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering aangebracht. Ook wordt de middengeleider aangepast. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Keurslager Danny Meekens is uitgeroepen tot team van de week na een zwaar bevochte zege op Leenders Tegelzetters. In een wedstrijd die op voorhand als gelijkwaardig werd ingeschat, nam keurslager Danny Meekens al snel de leiding. Marijn Hades scoorde de 1-0, waarna Wesley van Wetten de voorsprong op 2-0 bracht. Leenders Tegelzetters toonde veerkracht en probeerde met afstandsschoten doelman Henk Hoevenaars te passeren, maar deze bleef lange tijd onverslaanbaar. Halverwege de strijd bracht Mulugeta de spanning terug met de 2-1, wat tevens de eindstand was. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
2: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag.
3: Mark

Hoe is het niet? Met goedemorgen zondag daar luisteren je naar. En dit was Chairman of the Board. En Give Me Just a Little More Time. Ja, voor de top 40 van deze week gaan we terug naar 6 oktober 1990.

Andri, MC Sar en The Real McCoy en It's On You. Nummer 2, London Beat en I've Been Thinking About You. En de absolute nummer 1 op 6 oktober 1990 was voor Matthias Reim en Verdammt, ich lieb dich. En die komen ze alle drie achter elkaar.

Grote hit in 1990 voor Matthias Rijn, Verdammt, ik liep dicht. En op 6 oktober 1990 stond hij dus ook in de top 40 op de nummer 1 positie. Zometeen muziek van Cadans, Dagen dat ik je vergeet. Ook Sam en Dave en Soulman, maar eerst Bauza. Nieuwe muziek, Magnus.

het genre R&B en soul scoorde deze Sam & Dave van een groot hit in 1967 met Soul Man. Muziek van Chef Special komt eraan. Onze enige echte Nederlandse Chef Special met Nicotine. En ook Harry Styles komt eraan. Watermelon Sugar. Eerst Raymond. Dit is Supergirl.

Sugar. Ze ex-bandlid van One Direction. Dat was nog eens even op de naam komen. One Direction ex-bandlid Harry Styles doet het eigenlijk solo nog beter als toen in de band. Dit was een van zijn grote hits, Watermelon Sugar. De muziek van de Tom Tom Club komt eraan. Under the Boardwalk, maar eerst 5. Dit is Everybody Get Up.

vertelde de Canadese zanger Terry Jacks met de plaat in 1974 was het Seasons in the Sun. Ja, zometeen na 10 uur gaat Goedemorgen Zondag verder. Natuurlijk met onze enige echte Hans van Erp. Veel plezier nou daarmee. Ik ga nog voor je draaien White Lies, Time to Give en ook Crowded House met Weather With You. Fijne zondag. Houd

0: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De N615 bij Lieshout gaat 2 nachten dicht voor onderhoud. De provincie Noord-Brabant laat de weg in oktober aanpakken tussen de rotonde bij de Beeksweg en het Wilhelminakanaal. De eerste afsluiting is op maandagavond 12 oktober vanaf 8 uur en duurt tot dinsdagochtend 13 oktober 6 uur. De tweede afsluiting is van dinsdagavond 13 oktober 8 uur tot woensdagochtend 14 oktober 6 uur. Het fietspad en de rotonde blijven wel open. Er wordt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering aangebracht. Ook wordt de middengeleider aangepast. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Vereniging Vitaal en Aantrekkelijk maken voor de toekomst en ook het vinden en behouden van vrijwilligers en inspelen op veranderingen zijn grote uitdagingen. Daarom organiseert men op maandagavond 12 oktober van 7:30 tot 8:30 een gratis online live-uitzending over toekomstvisie in samenwerking met Team Sportief. Hoe men als vereniging vooruitkijkt en welke stap men kan zetten voor morgen. Team Sportief deelt praktische tips, inspirerende voorbeelden en concrete handvatten uit hun ruime ervaring met toekomstige visietrajecten. Iedereen binnen een vereniging die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Grote spanning in de rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag.
1: Hans van Erp.
5: Vinylstudio 45. It's a

It's a beautiful morning. Heb jij dat gevoel ook? Ik wel. Heerlijk. Lekker in de ochtend hier bij OSR 920. We gaan lekker vinyl draaien. Van harte welkom. Dit is Goedemorgen Zondag deeltje 3 alweer. Mark, bedankt voor jouw twee voorgaande uurtjes op deze zondagochtend. Ja, het is een mooie ochtend, maar voor Max Verstappen helemaal niet. Want een uur geleden zou de race in Maleisië begonnen zijn. Maar het regent daar een beetje. En nu komen ze er na de eerste keer regenachtige race erachter dat die auto's helemaal niet kunnen rijden in de regen. Complete storingen in die auto's. Dikke pech.

Dit is T-Pau. En die band die kennen we eigenlijk voornamelijk van China in Your Hands. Een hele grote top 40 hit. Maar ze hadden er nog eentje meer in 1987. En deze stond ook nog in de top 40. Alleen die wordt blijkbaar een beetje vergeten de laatste tijd. Hè. Kan zomaar gebeuren. Daarvoor hadden we die hele mooie van UK nog. Met John Wetton op de bas. Ik mag die bassist wel. Want die kan een lekker stukje spelen hoor. En die hadden een fantastisch album. En daar stond dus Rendezvous 602 op. Een lekker lang nummer. We gaan naar de jaren 70. En dat doen we deze keer. Met de Hollies. And a man without a heart.

Zo, een mooi blokje, jaren 70, vinyl hier op OSN 920 op de zondagochtend. Van harte welkom als je net inschakelt. Wij blijven lekker vinyl draaien tot vanavond 6 uur. En dat doen we met diverse collega's op diverse locaties. En dat bevalt eigenlijk best wel goed hier in ons eigen kringetje. Lekker is dat. Ja, twee platen uit de jaren 70. Zullen we eens eentje uit de jaren 60 doen? Eentje uit 68. Only One Woman. Dit zijn de Marbles.

Kijk eens aan, lekker terug in de tijd hier op OZR 920. Dat was Vanilla Fudge met dat schitterende You Keep Me Hanging On. Ik ga eens een tweetal platen draaien die iets met elkaar te maken hebben. Eentje is er van Tina Turner en de andere is dan een heel andere genre. Die van Waylon Jennings en Willie Nelson. Wat hebben deze platen gemeen? We gaan het straks eventjes vertellen, als we ze lekker gedraaid hebben. Dit is Never Meant to Sprain in een uitvoering van Ike en Tina Turner van het album Delilah's Power.

Dit zijn Waylon Jennings en Willie Nelson met The Good Hearted Woman. En daarvoor hadden we dus Never Been to Spain van Ike en Tina Turner. Ja, het gaat niet zozeer om het liedje van Ike en Tina Turner, maar het hoort eigenlijk bij de figuur Tina Turner, dit plaatje. En omdat Never Been to Spain zo'n lekker nummer is, dan nam ik maar de gelegenheid om dat even te draaien dan. Hè. Maar het gaat er allemaal om waarover Waylon Jennings en Willie Nelson zingen. Want tijdens een verblijf in 1969 ergens in een motel, zag Waylon Jennings een advertentie in een krant waarin Tina Turner werd aangeprezen als een good-hearted woman, een goedhartige vrouw die van ontrouwe mannen houdt. En dat alles is natuurlijk een verwijzing naar Ike Turner. Waylon Jennings ging met Willie Nelson, die op dat moment in een pokerspel zat, praten over het schrijven van een liedje gebaseerd op die zin uit die advertentie. Terwijl hij mee ging doen met het spelletje poker, ging hij samen met Nelson toch werken aan de tekst. Terwijl de vrouw van Willie Nelson de tekst allemaal op mocht schrijven. Want blijkbaar was het pokerspelletje toch wel belangrijk. Hè? Dus ja, het mooie verhaaltjes. Die hoor je allemaal hier op OZR 920. Achter die leuke liedjes van toen. Terug naar 1978 nu. Dit is Nick Gilder.

Ja, misschien wel een leuk liedje om in dromenland te geraken. Hè? Een mooie hit uit 1981 voor Emmylou Harris. Terwijl het liedje zelf al uit 1954 komt. Hè? Dus het is al ontzettend oud en een vele, vele malen gecoverd. En met succes door vele artiesten. Dit is een eerlijke plaat uit 86. The Stranglers en Always the Sun.

kunt kiezen tussen twee oude rocknummers die je wilt opnemen, dan pak je ze toch allebei. Hè? Daddy Cool en The Girl Can't Help It van The Darts uit de jaren 70. We gaan nu even kijken naar 1984 met een man die we kennen, die zittend achter zijn piano. Helemaal, hij kan niks zien, hij is blind. Dus dan weten we over wie we het hebben. Dat is Stevie Wonder. En ik vind het altijd fantastisch hoe hij dat doet. En straks later in deze uitzending nog een vrouw die dit ook...

morning and a promise of tomorrow in her eyes.

Zijn de zaal weer.

Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt.

0: Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Komt van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Keurslager Danny Mekens is uitgeroepen tot team van de week na een zwaar bevochten zege op Leenders Tegelzetters. In een wedstrijd die op voorhand als gelijkwaardig werd ingeschat, nam keurslager Danny Mekens al snel de leiding. Marijn Hades scoorde de 1-0, waarna Wesley van Wetten de voorsprong op 2-0 bracht. Leenders Tegelzetters toonde veerkracht en probeerde met afstandsschoten doelman Henk Hoevenaars te passeren, maar deze bleef lange tijd onverslaanbaar. Halverwege de strijd bracht Mulugeta de spanning terug met de 2-1, wat tevens de eindstand was. Grote spanning in de Rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. Vereniging Vitaal en Aantrekkelijk maken voor de toekomst en ook het vinden en behouden van vrijwilligers en inspelen op veranderingen zijn grote uitdagingen. Daarom organiseert men op maandagavond 12 oktober van 7:30 tot 8:30 een gratis online live uitzending over toekomstvisie in samenwerking met Team Sportief. Hoe men als vereniging vooruitkijkt en welke stappen men kan zetten voor morgen. Team Sportief deelt praktische tips, inspirerende voorbeelden en concrete handvatten uit hun ruime ervaring met toekomstige visietrajecten. Iedereen binnen een vereniging die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920, regiobreek.
6: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zeros.
1: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920. OSR 920.
6: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
7: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Goedemorgen zondag. Hans van Erp. Vinyl Studio 45.

Fever. Mooie plaat. Zo bijna koorts van krijgen. Toch heerlijk, hè? Welkom terug. Het laatste gedeelte van Goedemorgen Zondag hier op OZN 920. Wij draaien vinyl, dat weet je inmiddels. En dat doen we tot vanavond 6 uur. Dit was Peggy Lee met haar uitvoering van Fever, een nummertje uit 1956 van ene Little Willie John. Ja, er zijn zoveel versies van. Welke is de leukste? Ik heb zojuist, naar mijn idee, de mooiste en de leukste versie gedraaid. En zo draai ik nog veel meer van die mooie nummers. Straks nog iemand die op deze dag is overleden. We hebben nog een bijzondere Canadese blinde pianiste en George Harrison.

0: in the city.
1: Nou ja, of dat zo is, dat zullen we straks nog wel eens eventjes bekijken. Als we het weerbericht even gaan behandelen. Maar dit was in ieder geval Billy Idol met een van zijn hitjes uit 1988. Die man die stond echt wel bekend om zijn best wel extravagante live optredens. Hij had wel meerdere hits, zoals Sweet 16 en Money Money. Lekkere platen allemaal. Het vorige uur hadden wij Stevie Wonder. We hadden het over een blinde pianist. Maar er is ook een blinde pianiste die het even goed kan. En dat is Terry Gibbs. Een Canadese die nooit scoort hier in Nederland. Wel in haar eigen land in Canada. Daar scoren ze best wel een leuke hit.

Dit stond in onze mooie hitlijsten van het jaar 1986. Huey Lewis en The News waren dit met Stuck With You. En daarvoor die mooie van Terry Gibbs. Als je die plaat zo leuk vond, nou dan kan ik volgende week nog wel haar andere hitje draaien. Want ze had er twee namelijk. Die ga ik dan ook wel eens een keertje doen. Dus bij deze een beetje beloofd, hè. Nog even naar de jaren 60. Ja, met Greyhound. En dan draaien we zo dadelijk een artiest die mooi kan zingen. En heel veel nummers heeft gemaakt. Maar die wij allemaal niet kennen.

Heb je de stem misschien herkend? Of niet? Nee? Nou, zal ik je eventjes een beetje wegwijs maken in de geschiedenis van John Snyder. Want dat was de man die je juist hoorde met I've been around enough to know. Lekkere country. En zo heeft hij zoveel, vele albums en singeltjes vol gezongen en gemaakt. Deze man, die kennen we eigenlijk als Bo. Bo uit Dukes of Hazzard, dat vanaf 1979 een hele tijd op tv was. En waarvan we konden genieten met die gekke sheriff erbij en alles. En de rest van zijn familie. Ja, John Snyder. Dus elke week draai ik toch wel ergens een plaatje van een artiest. Een acteur die ook nog eens af en toe kan zingen. En de volgende week dan hebben we er eentje uit Smokey en The Bandits. Goed, het is vandaag 4 oktober. Niet alleen Dierendag, maar ook de sterfdag van Janis Joplin. Na een overdosis heroïne werd zij doodgevonden in een hotel op deze dag.

Born to be Alive van Patrick Hernandez. Welk jaar hadden we toen de tijd? 1979, hè? Dit was eigenlijk zijn enige grote hit die hij als soloartiest maakte. Hij had nog een klein, heel klein, mini hitje samen met een andere in en meneer Hernandez, volgens mij. Nog een andere naam. In ieder geval, met z'n tweeën, laten we dat maar eens daarop houden. We gaan naar het weerbericht van vandaag. Het is momenteel nog een beetje fris, een graadje of 13. Maar vanmiddag dan komen er toch weer zonnige perioden en wordt het vrij warm voor de tijd van het jaar. Met 20 tot misschien wel 22 graden en er is vandaag weinig wind. Vanavond zijn er brede opklaringen en in de nacht kan er op uitgebreide schaal wat mist ontstaan. En dat is toch zo mooi in de ochtend als de zon opkomt. De temperatuur die zakt dan naar een graadje of 9. En ook maandag en dinsdag hebben we te maken met vrij zonnig en rustig oktoberweer. Dat is hetgene wat we willen. Lekker rustig weer.

Need Your Love So Bad in een uitvoering van Fleetwood Mac. We kennen het allemaal. En hoeveel versies zijn er van? Ontzettend veel natuurlijk. Aan het begin van dit uur draaide ik Fever met Peggy Lee, die haar hit uit 56 had, wat oorspronkelijk uit 1954 kwam. Die werd gedaan door, geschreven door Little Willie John. En die heeft ook dit Need Your Love So Bad geschreven. En dat is eigenlijk een tragisch figuur. Want hij had als zanger-pianist zeker een plaats kunnen verdienen tussen Ray Charles en Percy Mayfield. Maar hij werd in 1966 veroordeeld voor moord en overleed in 1968... in het gevangen. Dat gebeurt zomaar, hè? Als je wat gedaan hebt. Hè? We gaan naar de jaren 70 wederom. Met Gladys Knight en de Pips. Home is where the heart is.

Kim Wilde, 1988. Een van de heerlijke hits van haar. De dochter van Marty Wilde, van Abracadabby. Waar was juist ook nog Georgie Fame en Alan Price. Lekker zitten tegenover elkaar met een mooie piano ertussen. En dat ouderwetse Rosetta nog eens even gedraaid hier op OZM 9-2-0. We gaan naar het einde van deze aflevering van Goedemorgen Zondag. Je hoorde juist dus You Came, but he's going now. Want zo dadelijk na 12 uur hebben wij het Zondagmiddagcafé. En als vertrouwd is het altijd om 12 uur de opening daarvan met Berend Koenders. Hij mag nog aan de koffie zitten, maar na 2 uur dan komen de borrels op tafel. En de borrelnootjes neem ik aan. Dus dat wordt een brok gezelligheid met Jolan Vergees en Leo de Blank. Ik laat je achter met een hele leuke ouwe van de Mardi Gras uit 71. Every day I have to cry some. Geniet van deze mooie zondag en van het zonnetje. En graag tot volgende week.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 12 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben

0: schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond 2 gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten 2 groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Grote spanning in de rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. Het jeugdorkest van 2006, wat op reis ging naar Londen, staat 20 jaar later weer bij elkaar op het podium. Muziekcentrum Het Anker opent op zondag 11 oktober de deuren voor een bijzonder concert. Het orkest Onkere Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beekendonk verzorgt hier een middag vol prachtige klanken. Vanaf 2:30 kan men genieten van het uitgebreide repertoire. ONU staat bekend om veelzijdig optredens en belooft een onvergetelijke muzikale ervaring. De toegang is gratis, maar kom op tijd, want de plekken zijn beperkt. Keurslager Danny Meekens is uitgeroepen tot team van de week na een zwaar bevochten zege op Leenders Tegelzetters. In een wedstrijd die op voorhand als gelijkwaardig werd ingeschat, nam keurslager Danny Meekens al snel de leiding. Marijn Hanen scoorde de 1-0, waarna Wesley van Wetten de voorsprong op 2-0 bracht. Leenders Tegelzetters toonde veerkracht en probeerde met afstandsschoten doelman Henk Hoevenaars te passeren, maar deze bleef lange tijd onverslaanbaar. Halverwege de strijd bracht Mulugeta de spanning terug met de 2-1, wat tevens de eindstand was. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit zijn de beste hits, jaren 70. Zero's.

0: waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920. OSR.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
0: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
6: Berend Koenders.
5: Vinyl

Ze begonnen hun carrière in het begin van de jaren 60 met, laten we zeggen, de simpele liefdes, liedjes gezet op simpele muziek. En het was meteen een succes. Nou ja, anno 2026 draaien we nog steeds regelmatig de platen van de Beatles. Hey Hans, jij bedankt. Mark, jij ja, ook bedankt voor de start van de zondag hier op OZR 920. Wij zijn er tot aan 6 uur met het zondagmiddag gebeuren. En dat is allemaal met vinylplaatjes. Nou, wat gaan we eens allemaal draaien? Er ligt een hele stapel. Ik ga het niet opnoemen. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Final Countdown is ingestart. Je hoort de motors opstarten en lopen. Hier is Europe.

Muziek van Paul Davison en The Midnight Rider is niet origineel van Paul Davison, maar hij scoorde er wel een hele dikke hit mee. We gaan naar de jaren 90, werk je wat snap.

vakje van country. Deze Roger Whittaker, Don't Believe in If Anymore. We gaan een week uit de jaren 60 draaien van ene meneer Specter.

muziek van Pierre Groccola. Een Franse chanson. Zomer even vakantie naar Frankrijk. Vliegen we door of komen we weer terug in Nederland? Nee, we vliegen door. We gaan op dit moment even met de volgende muziek naar Rio de Janeiro. Uitgenodigd hebben om daar acte de présence aan te geven zijn de dames Maywood.

zo jammer dat ze besloten heeft destijds om de man mee te stoppen. De Amy Winehouse die was toch wel op weg naar een topartiest over de hele wereld. Maar ja, gelukkig hebben we de alle liedjes goed bewaard. Ook deze Valerie hoorde zomaar voorbij komen. Willie Nelson.

My Boy Lollipop was er eentje van Millie uit de jaren 60. Hier op OZR 920. Als je wil weten van waar kan ik dit programma over horen, check onze website OZR920.nl. Onderaan staan alle frequenties en de slimme speakers is benoemd. Maar er zijn er zoveel, die past er niet meer op die onderkant. Jongen. YouTube nu.

Muziek van Philip Goodhand en Tate. Ik ken maar één singeltje van Philip. En dat is een kanjer. Oceans Away. Hogestraal en magistraal, zo zeiden we dat vroeger als DJ op de radio. Ja, toch? Gaan we dus even weer tempo inzetten. Dat doen we met Matchbox.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakcaravans zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich.

0: Wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Keurslager Danny Mekers is uitgeroepen tot team van de week na een zwaar bevochten zege op Leenders Tegelzetters. In een wedstrijd die op voorhand als gelijkwaardig werd ingeschat, nam keurslager Danny Mekers al snel de leiding. Marijn Hades scoorde de 1-0, waarna Wesley van Wetten de voorsprong op 2-0 bracht. Leenders Tegelzetters toonde veerkracht en probeerde met afstandsschoten doelman Henk Hoevenaars te passeren, maar deze bleef lange tijd onverslaanbaar. Halverwege de strijd bracht Mulugeta de spanning terug met de 2-1, wat tevens de eindstand was. De N615 bij Lieshout gaat 2 nachten dicht voor onderhoud. De provincie Noord-Brabant laat de weg in oktober aanpakken tussen de rotonde bij de Beeksweg en het Wilhelminakanaal. De eerste afsluiting is op maandagavond 12 oktober vanaf 8 uur en duurt tot dinsdagochtend 13 oktober 6 uur. De tweede afsluiting is van dinsdagavond 13 oktober 8 uur tot woensdagochtend 14 oktober 6 uur. Het fietspad en de rotonde blijven wel open. Er wordt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering aangebracht. Ook wordt de middengeleider aangepast. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Grote spanning in de Rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.

0: is een nieuw uur.
1: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
0: Vinyl 45.

speciaal voor diegenen die op zo'n zondag denken van nou, ik blijf lekker lang in bed liggen. En je lacht er nog, maar die radio die begint ineens een hoop herrie te maken. Ja. Grenfell, Railroad, maar dan de enige echte mooie versie, die 12 inch of een track van een live album van de heer. Some Kind of Wonderful. Dat brengt ons wederom een uur met vinylplaatjes. Goed, heren zijn ook weer uitgezongen, dan rest mij nog, laten we zeggen, een beetje uit te leggen wat er gaat komen. Tot om 6 uur, de vinyl, hier op OZR 920.

0: zaten destijds maar met z'n drieën en maakten verschillende dikke hits. En toen viel de band uit elkaar. Alleen Sting is die degene toch wel die nog steeds dingen doet. En die, ja, die andere twee, ik weet het niet. Was hoogstwaarschijnlijk gewoon nog de auteursdingen opstrijken, zoals het maar even heet. Als zo'n liedje weer gedraaid wordt, bedoel ik dan.
1: Ja.
0: Hier zijn de Flock of Seagulls.

Er is een periode geweest dat deze Robbins, rond een paar weken een nieuwe plaat in de hitlijsten had staan. Dat droogde een beetje op op een gegeven moment. En toen had hij zo nu en dan nog een plaatje. En heeft hij na een hele lange tijd nog een keer geprobeerd, maar dat was allemaal niet met zoveel. Dit hoort toch een van de stukken uit de nadagen. Feel, hier op OZR 920. En hier is Gerard Cox met een bekend werkje van iemand anders. Wat doen we? We gaan naar het vliegveld, oftewel Airport. En daar een liedje van, Airport Song.

plaatje uit 1962. En dan rijden hier de originele versie. Klinkt een beetje vierkant, dat wel. Maar ja, hi-fi, daar hadden ze toen nog niet van gehoord. En de studio net zo groot, laten we zeggen, als tweemaal het toilet. Werd zoiets toen die tijd een beetje opgenomen. Ach ja. Ik moet wel even uitleggen dat het werkje toch ook nog in de jaren 80 een dikke hit werd. De meest bekeken speelfilm Dirty Dancing van de hele jaren 80. Daar zat dit nummer ook in. Goed, nou. Vroeg uitgelegd waar ze overal maar in zitten. Nog even uitleggen wat er vanmiddag in deze studio voorbij gaat komen. Er zijn de DJ's Joland Verhees en Leo de Blanc. Ze gaan niet tegelijk draaien, maar uurtje op, uurtje af. Net zolang tot het 6 uur is. En wie weet, gaan ze gewoon nog door. Maar ja, die zender gaat dan uit hier. Dat is ook wel een beetje raar dan, hè? Of niet soms. Goed. Mexico, Mexico. Ik wou net zeggen, we gaan weer eens op vakantie. In dit geval naar Mexico.

Helaas gaat het, de gezondheid met deze meneer niet zo heel erg goed. We hebben het over Phil Collins in the Air Tonight, hoorde hier op OZR 920. En inmiddels binnengestegen in deze studio, Joland. En Joland die hoor je natuurlijk vanmiddag tussen 2 en 6 samen met Leo de Blank. Ik ga iets voor Melanie draaien, maar Melanie was niet op tijd op het podium, dus ze had een koortje uitgenodigd. Ja.

Waiting on a train. Dermot Kennedy, zo heet hij. Uit de jaren, laten we zeggen, 20 heet dat tegenwoordig toch? Ja. Is dat ook op vinyl? Ja, dankzij de top 1000, voor 2000, wat is het daar? Van de NPO komen er ook allemaal van die verzamel-LP's uit. Met de beste liedjes uit decennia. Mooi altijd. Heerlijk. Nou, gaan we weer even verder met een werkje van Yvonne Jarleman.

Deze dame had er maar gewoon simpel één hitsuccesje. Dat was deze Maxim Nightingale, Right Back Where We Started From. Daar hadden we het net hier even over. Wanneer is het allemaal begonnen met die vinyl en die plaatjes draaien allemaal? Nou, voor mij is dat, laat ik maar zeggen, volgens mij nog langer dan een half eeuw. We doen een beetje skandaal erin, in Sperbetschriek in dit geval.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag.

0: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Keurslager Danny Meekens is uitgeroepen tot team van de week na een zwaar bevochten zege op Leenders Tegelzetters. In een wedstrijd die op voorhand als gelijkwaardig werd ingeschat, nam keurslager Danny Meekens al snel de leiding. Marijn Hades scoorde de 1-0, waarna Wesley van Wetten de voorsprong op 2-0 bracht. Leenders Tegelzetters toonde veerkracht en probeerde met afstandsschoten doelman Henk Hoevenaars te passeren, maar deze bleef lange tijd onverslaanbaar. Halverwege de strijd bracht Mulugeta de spanning terug met de 2-1, wat tevens de eindstand was. De N615 bij Lieshout gaat 2 nachten dicht voor onderhoud. De provincie Noord-Brabant laat de weg in oktober aanpakken tussen de rotonde bij de Beeksweg en het Wilhelmina-kanaal. De eerste afsluiting is op maandagavond 12 oktober vanaf 8 uur en duurt tot dinsdagochtend 13 oktober 6 uur. De tweede afsluiting is van dinsdagavond 13 oktober 8 uur tot woensdagochtend 14 oktober 6 uur. Het fietspad en de rotonde blijven wel open. Er wordt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering aangebracht. Ook wordt de middengeleider aangepast. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Grote spanning in de rips. Wie gaat de nieuwe Strupper-vorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Strupers afscheid van vorst Laurens in partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR. Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
7: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
7: Jolant Verhees.

Wat is er leuker om mee te beginnen dan muziek van de jaren 50? 1959 om precies te zijn. Je hoort de muziek van Diane and the Belmonts. En we draaiden een B-zijde van A Teenager in Love. En je hoorde I Wonder Why. Goedemiddag, welkom bij Overzetten 920 Vinyl 45. Het komend uur met mij, daarna weer een uurtje met Leo de Blanc. En zo wisselen we elkaar een klein beetje af. We gaan terug naar 1980.

halverwege het decennia 70, 1975, je hoorde de Jimmy Castor Bunch, een beetje soulmuziek. En je hoorde King Kong Part 1. Daarvoor hadden we Ginger en Blind Date. Nogmaals, welkom OSR 920. We gaan terug naar 1981. Hier is Juan Pardo, Nomiables.

was Leo de Blanc net voor. Hij had hem ook bij voor het volgende uur te draaien. Ik dacht, ik zal hem eens te pakken hebben. Chris Montez en Let's Dance. Daarvoor Juan Pardo en No Miables. Dat we toch lekker met die ouds bezig zijn. De deze erachteraan.

wereldberoemde tv-serie uit de jaren 70-80. Je hoorde muziek van Pratt & McLean. En je hoorde de tv-team van De Fonds. Oftewel de Happy Days. En daarvoor hadden we de Fortunes van de jaren 60. En This Golden Ring. Dit is ook weer van de jaren 70. Dan heb ik het over Jimmy James en de Vagabonds. En I'll Go Where the Music Takes Me.

De Nederlandse Roberto Giacchetti en de Scooters. And I Saved the Day. Daarvoor hadden we Jimmy James en de Vagabonds. And I'll Go Where Your Music Takes Me. Zondagmiddag 4 oktober 2026. OSR 920. Vinyl 45 hier op jouw radio. Hier is Van Halen. You Really Got Me.

eerste plaat die ze eigenlijk uitbrachten zonder de officiële leadzanger Dave D. Dan heb ik het over Dozy, Becky, Mick en Titch. En je hoorde Tonight Today. Daarvoor hadden we Van Halen, een plaat met twee A-kanten. De andere zijde was namelijk Running with the Devil. En dit was You Really Got Me. Hier zijn UB40 en Chrissy Hynde. I Got You, Baby.

0: Boney M, Ma Baker. Geproduceerd door Frank Farian, die eigenlijk ook het vocals onder andere nam. En alleen Bobby Farrell was erbij, omdat je goed kan dansen. Wat zeg je?
1: De Duitse Johnny
0: Hoes. De Duitse Johnny Hoes, hier. Ja, ze kan je het ook noemen, ja. Boney M en Ma Baker. En daarvoor hadden we UB40, tezamen met de vocals van Chrissy Hynde. En die kennen we natuurlijk van het bandje The Pretenders. En het heette de I Got You Babe. Hier is Groupie Delight en de Sandwich Band, Alley Oop.

hele studio gaat hier uit zijn dakpan. Dat is toch die dame van Kinderen een kwartje? Dat zijn vieze uitspraken, vind ik. Het was gewoon Lisbeth List. Te veel, te vaak, Lisbeth List. En daarvoor Groupies Delight en de Sandwich Band uit 1972. Een hele oudje eigenlijk van de Ali Gray Express. En dat nummertje heette de Alley-oop. Ergens begin de jaren 70. Hij kon niet goed zien, maar hij kon wel muziek maken hoor. Dat is één ding dat zeker is. En dan heb ik het over Mr. Stevie Wonder. Ik vind dit een van zijn betere. Hier is A Superstition.

Volgens mij ben ik wel een beetje van de B-kantjes. Want dit is ook weer een B-kant. De B-kant van Suspicion. Je hoorde Elvis Presley en Kiss Me Quick. En daarvoor hadden we Stevie Wonder en Superstition. Ik zie dat ik nog precies een minuutje heb. Dus te weinig voor een vocaal nummertje. Dus gaan we het doen met een instrumentaal nummertje. Tot aan de klok van 3 uur. Zometeen aan de andere kant van 3 uur Leo de Blanc. Dus voor degene die nog naar het toilet moet, kan nu gaan. Over een uurtje ben ik er weer. Dus. Nee, is alle gekheid op een stokje. Gewoon blijven luisteren. OSR 920. Daar gebeurt het op de zondagmiddag vinyl. Tot straks na 4 uur.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Keurslager Danny Mekers is uitgeroepen tot team van de week na een zwaar bevochte zege op Leenders Tegelzetters. In een wedstrijd die op voorhand als gelijkwaardig werd ingeschat, nam keurslager Danny Mekers al snel de leiding. Marijn Hades scoorde de 1-0, waarna Wesley van Wetten de voorsprong op 2-0 bracht. Leenders Tegelzetters toonde veerkracht en probeerde met afstandsschoten doelman Henk Hoevenaars te passeren, maar deze bleef lange tijd onverslaanbaar. Halverwege de strijd bracht Mulugeta de spanning terug met de 2-1,

0: wat tevens de eindstand was. Grote spanning in de Rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. De N615 bij Lieshout gaat 2 nachten dicht voor onderhoud. De provincie Noord-Brabant laat de weg in oktober aanpakken tussen de rotonde bij de Beeksweg en het Wilhelmina-kanaal. De eerste afsluiting is op maandagavond 12 oktober vanaf 8 uur en duurt tot dinsdagochtend 13 oktober 6 uur. De tweede afsluiting is van dinsdagavond 13 oktober 8 uur tot woensdagochtend 14 oktober 6 uur. Het fietspad en de rotonde blijven wel open. Er wordt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering aangebracht. Ook wordt de middengeleider aangepast. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Leo de Blanc.

7 minuten over 3 is het. We zijn begonnen aan het 4 uur van het zondagmiddagcafé op OSR 920. En je hoorde de Beatles uit de gelijknamige film uit 1964, Hard Day's Night. Jolan, dank voor het afgelopen uur. En ik heb de indruk dat we vandaag vanmiddag heel veel jaren 60 nummers gaan draaien. Vraag me niet hoe het komt. Dit zijn de Moody Blues en The Story in Your Eyes.

Zondagmiddagcafé op OSR 920. De Amsterdamse formatie Cowboys Claw uit 1992 en Rosie. Heerlijke muziek van eigen Nederlandse bodem. Daarvoor de Moody Blues uit 1971 en The Story in Your Eyes. En het kan je vertellen, het zondagmiddagcafé is raar gevuld. Bar zit vol, hapjes staan op tafel, bitterballen zijn uitgereikt. En Joland is bij het komen van zijn eerste uurtje hier met de vinyl zondagmiddag op OSR. Terug in de tijd naar 1967, dit is Manfred Mann en Pretty Flamingo.

De man had twee hitjes in Nederland en dit was er eentje van eigenlijk zijn allergrootste. Me and You and a Dog Named Boo van Lobo. Niet te verwarren met de Nederlandse Lobo, want dat is een Engelsman. Daarvoor in 1966, Manfred Mann. Manfred Mann kwam uit Zuid-Afrika en die stichtte de band in Engeland. Samen met Paul Jones en Pretty Flamingo. Muziek van de Creedence Clearwater Revival. We hebben het over Lodi en het plaatsje dat bestaat echt in Amerika. Daar gaat het liedje ook over.

0: Man had een paar hitjes in Nederland. En dit was er eentje van het 1974. C'est moi van Jérôme. Daarvoor had hij nog een hit met de Himalaya. Voor de Queen's Clearwater Revival met het plaatje wat echt bestond. Het heette Lodi. Afgelopen week was ik een beetje aan het rommelen. Een beetje aan het zoeken in de catacombe in het archief van OSR 920. En ik kwam daar iets opmerkelijks tegen. Een van de eerste singles is van Patricia Paai.
1: Ze smaken zoals ze kraken. Dit is de Jukebox Kraken.
0: En dat bedoel ik maar. Dit is Je Bent Niet Hip.

Dat was er 9-2-0, 1983. Je hoorde de Motels uit Engeland, volgens mij een Suddenly Last Summer. En daarvoor een Nederlandse productie van Patricia Pai. 1967, haar eerste singeltje in Nederland. En dat heette Je bent niet hip. En daar waren de meningen over verdeeld hier trouwens. Dit is ook mooi. Dit is erg mooi. Dit is Fleetwood Mac en Hold Me.

Zo'n typisch C-zenderplaatje was dat in 1967 van de Monkees. Hadden zo'n grote hit natuurlijk met I'm a Believer. Maar dit was ook een hele erg mooie Valerie. En heb je nou toevallig dit singeltje maar met een staand eind, dan heb je een collector's item te pakken. Want daar moet je heel erg zuinig op zijn. De voor Fleetwood Mac en Hold Me uit 1982. En wij doen iets van Nederlandse bodem. Dit zijn de classics en Gimme That Horse.

soms heb je van die melodietjes die blijven een beetje in je hoofd hangen. Dit is er eentje van. Want eigenlijk was het nooit geen hit in Nederland. Dat is het rare. Flock of Seagulls en Wishing. En de Flock of Seagulls die kennen we natuurlijk van The More You Live. Verzoekje kwam binnen. Verzoekje. Nico die wilde heel graag iets van Alice Cooper horen. En die zei, hebben jullie dat nummer van Hello of Flies? En dan in de lange versie. Nou Nico, we hebben gezocht in het archief. En inderdaad, daar kwam een singeltje tevoorschijn. Ver onder de stof vandaan. We gaan hem helemaal voor jou draaien. 8 minuten 21 lang. Dit is Alice Cooper, Hello of Flies.

Ik ben er straks na 5 uur nog een keertje. Tot 6 uur met het laatste uur van het zondagmiddagcafé op OZR. Dank voor het luisteren. Succes zometeen, Joland. Joland drinkt zich nu even moeite. Tot straks.

0: vloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. Dat zei de bewindsman van Sociale Zaken in Buitenhof. Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Veilbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt het een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Het jeugdorkest van 2006, wat op reis ging naar Londen, staat 20 jaar later weer bij elkaar op het podium. Muziekcentrum Het Anker opent op zondag 11 oktober de deuren voor een bijzonder concert. Het orkest Onkere Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beekendonk verzorgt hier een middag vol prachtige klanken. Vanaf 2:30 kan men genieten van het uitgebreide repertoire. ONU staat bekend om veelzijdig optredens en belooft een onvergetelijke muzikale ervaring. De toegang is gratis, maar kom op tijd, want de plekken zijn beperkt. De N615 bij Lieshout gaat 2 nachten dicht voor onderhoud. De provincie Noord-Brabant laat de weg in oktober aanpakken tussen de rotonde bij de Beeksweg en het Wilhelmina-kanaal. De eerste afsluiting is op maandagavond 12 oktober vanaf 8 uur en duurt tot dinsdagochtend 13 oktober 6 uur. De tweede afsluiting is van dinsdagavond 13 oktober 8 uur tot woensdagochtend 14 oktober 6 uur. Het fietspad en de rotonde blijven wel open. Er wordt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering aangebracht. Ook wordt de middengeleider aangepast. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Vereniging Vitaal en Aantrekkelijk maken voor de toekomst en ook het vinden en behouden van vrijwilligers en inspelen op veranderingen zijn grote uitdagingen. Daarom organiseert men op maandagavond 12 oktober van 7:30 tot 8:30 een gratis online live-uitzending over toekomstvisie in samenwerking met Team Sportief. Hoe men als vereniging vooruitkijkt en welke stap men kan zetten voor morgen.

0: Team Sportief deelt praktische tips, inspirerende voorbeelden en concrete handvatten uit hun ruime ervaring met toekomstige visietrajecten. Iedereen binnen een vereniging die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Jolan Verhees.

0: begon er het eerste uur ook al mee. Ik dacht, hey, leuk om er weer eens een keer mee te starten. Je hoort het, Diane en The Wanderer. Leo de Blanc, hartstikke bedankt voor het afgelopen uurtje. Straks is je wederom een uurtje terug. OSR 920, vinyl 45. Alles vanaf 45 toeren. Zo ook deze, de zomerse klanken van Julio Iglesias. Ergens uit de jaren 80. Hier is hij nog een keer met Quiere Me.
1: Dime que hoy me quieres igual que ayer. Que nada ha cambiado, que

Het werd twee keer een hit in Nederland. Ergens halverwege de jaren 70 en ergens eind de jaren 80. Je hoorde Bill Withers en A Lovely Day. Daarvoor hadden we Julio Iglesias en Kieran May. Goedemiddag, welkom OSR 920. Het laatste uur voor mij, het ene laatste uur voor Vinyl Sunday. En we gaan terug naar 1974. Hier is Paper Lace, The Night She Came.

Ook weer zo'n eentje uit een zeer populaire tv-serie uit de jaren 70. Wie kent ze niet? De Partridge Family onder leiding van Don Partridge. En dit was de titelsong. I Think I Love You. Daarvoor hadden we Paper Lace and The Night Chicago Died. We gaan even naar 1982. Hier is T-Pow.

0: darling. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. And my honey, ram-a-lama, ding-dong, forever. And when I say dip-di-dip, di-dip, di-dip, you know I mean it from the bottom.
1: Het is me goed dat deze plaat nooit in het Nederlands uitgebracht is. Je weet niet wat je hoort als je daar een tekst op moet maken, denk ik. Uit de jaren 60 hoorden we Barry Mann en Who Put the Bump. En daarvoor hadden we T-Pow uit 1982 en China in Your Hand. Nog zo'n oude jukebox kraker. The King himself, Elvis Presley.

identiteit dat wij nog de discotheken in België onveilig maakten. Een veelgedraaide plaat vroeger Terrence Trent D'Arby. En If You Let Me Stay, daarvoor hadden we Elvis Presley en Good Luck Charm. Hier zijn de Police. And Every Little Thing She Does, It's Magic. 1978.

het legendarische duo Don en Phil Everly, oftewel beter bekend als de Everly Brothers. En die heette All I Have to Do is Dream. Daarvoor The Police. And Every Little Thing She Does It's Magic. Niet uit 78, maar wel uit 1981. Dit is weer iets van de jaren 60. En dan heb ik het over de Rolling Stones.

liked

Als je mij vraagt, een van de betere nummers van de jaren 70. Steve Harley, tezamen met Cockney Rebel. Twee hits op hun naam staan. Make Me Smile, Come Up and See Me. En natuurlijk niet vergeten, deze uit 1973. Sebastian. Daarvoor hadden we de Rolling Stones en Paint It Black. We gaan er eens terug naar de jaren 80. Dit is er eentje van Nick Kamen. Hier is Each Time You Break My Heart. OSR 920 op de zondagmiddag.

Ook weer zo'n nummer uit mijn oude vervlogen discotijdperk. Je hoorde Michael Jackson van het album Off the Wall en een van zijn grotere hit, Billie Jean. Daarvoor hadden we Nick Kamen. And Each Time You Break My Heart. Het loopt me tegen de klok van 5 uur. Zometeen Leo de Blanc weer voor het laatste uur OSR in de middag. Ik ga eruit met Neil Diamond.

0: specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. De N615 bij Lieshout gaat 2 nachten dicht voor onderhoud. De provincie Noord-Brabant laat de weg in oktober aanpakken tussen de rotonde bij de Beeksweg en het Wilhelmina-kanaal. De eerste afsluiting is op maandagavond 12 oktober vanaf 8 uur en duurt tot dinsdagochtend 13 oktober 6 uur. De tweede afsluiting is van dinsdagavond 13 oktober 8 uur tot woensdagochtend 14 oktober 6 uur. Het fietspad en de rotonde blijven wel open. Er wordt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering aangebracht. Ook wordt de middengeleider aangepast. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Het jeugdorkest van 2006, wat op reis ging naar Londen, staat 20 jaar later weer bij elkaar op het podium. Muziekcentrum Het Anker opent op zondag 11 oktober de deuren voor een bijzonder concert. Het orkest Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beek en Donk verzorgt hier een middag vol prachtige klanken. Vanaf 2:30 kan men genieten van het uitgebreide repertoire. ONU staat bekend om veelzijdig optredens en belooft een onvergetelijke muzikale ervaring. De toegang is gratis, maar kom op tijd, want de plekken zijn beperkt. Grote spanning in de rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
6: OSR 920.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Leo de Blanc.

6,5 minuut over 5 is het. Je hoorde de Drifters uit 1962, 64 jaar oud. En dat was ook aan een singeltje wel te horen. When My Little Girl Is Smiling. Joland, bedankt voor het afgelopen uur. We zijn nou begonnen aan het laatste uur van het Zondagmiddagcafé op OSR 920. Van harte welkom. We gaan terug in de tijd naar 1977. Dit zijn de Four Seasons en December 1963. Oh, what a night.

1974, het jaar dat ABBA het Eurovisie Songfestival won met de nummer 1, Waterloo. En dit op nummer 3 eindigde in het Engelse Brighton op 6 april. I See a Star in de Engelse versie van Mount & McNeil, die is vrij exclusief. Daarvoor de Four Seasons en December 1963. Oh, what a night. OSR 920, Zondagmiddagcafé. Het laatste uur zijn we bezig, het is bijna 4:15. Zondagmiddagcafé lekker gevuld met de stamgasten die aan de bar zitten. Een biertje drinken, van de bitterballen genieten. En heerlijk in de zon hier in Beekendonk. Dit zijn de Mighty Clouds of Joy en Mighty Cloud of Joy.

disco uit de jaren 80 van Gladys Knight en de Pips. The Taste of Bitter Love was dat. Daarvoor in 1974 Mighty Clouds of Joy en Mighty Cloud of Joy. Zonder de S dan. Er waren nog wat vragen over Mouten McNeil, I See a Star. En daar kan ik je nog van melden dat er ook nog in dat jaar een Duitse versie was. Nou, dan zijn we helemaal compleet. Oh ja, dit is mooi. 1976, de formatie Poco, A Rose of Cameron.

twee plaatjes uit 1976. Deze van de Dyke Brothers Band. En daarvoor Poco met de Rose of Cameron. Deze heet overigens Apple Judy, voordat ik het vergeet te zeggen. Verzoekjes vanmiddag ook nog deze, speciaal voor Luke. Die vroeg iets aan van de Spencer Davis Group. Groep met Steve Winwood. Hij wilde graag horen I'm a Man. Die draaien we dan ook. Ik ken hem natuurlijk ook van Chicago, maar deze prefereren we. Spencer Davis Group uit 1966 en I'm a Man.

45. Leo de Blanc.

Muziek uit de jaren 90 van de London Beat. I've been thinking about you. We horen verzoek van Luke. We horen de Spencer Davis Group uit 1966. En I'm a Man. En die we ook kennen natuurlijk in de uitvoering van Chicago. Maar Luke wil het per se deze. Verder met de Patti Smith Group. 1979. Dit is Dancing Barefoot.

Chrissy Hayne samen met de Pretenders. The Talk of the Town. Lekkere muziek hier op OZR 920. Zondagmiddagcafé. Lekker gevuld met de stamgasten die aan de bar zitten. Zich te goed doen aan een biertje of een ander colaatje of whatever wat ze drinken. Daarvoor is Patti Smith Group en Dancing Barefoot. Dit is Cliff Richard samen met de Shadows. Do you want

Zondagmiddag Café op OSR 920 met 6 decennia hits. Door de Mal MAL met Mighty Mighty Roddy Poly uit de jaren 70. En daarvoor Cliff Richard samen met zijn Shadows uit 1963. En Do You Wanna Dance? En dit is ook zoiets. Nederlandse formatie Liquid Gold. Begin van de jaren 80. En Dance Yourself Dizzy.

Muziek uit 1981 van Michel Sardou, Fransman Le Lac du Connemara en erg mooie muziek daarvoor. Dance Yourself Dizzy van Liquid Gold. Nog eentje tot het nieuws van 6 uur is deze van Jimmy Croce. I got a name, ik neem als afscheid van je. 8 uur ben ik er weer. Dank voor het luisteren en tot ziens.

Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv...

0: vrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. Daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als het best bezochte ooit. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft nieuwe namen voor diverse nieuwbouwplannen vastgesteld, volgend op advies van werkgroep Naamgeving. In Handel, het voormalige Herenbos 3, wordt de nieuwe naam Latakkers. Dit eert de gronden van de familie Lathouwers en het agrarische karakter van het gebied. Het textielkwartier in Gemert krijgt de naam Van den Akkerplein, een directe verwijzing naar de rijke textielgeschiedenis. Voor Elsendorp, het plan Christoffelveld, zijn 2 nieuwe namen vastgesteld. Boerenapostel en Godefriedespad. Deze straatnamen kennen een duidelijke binding met Elsendorp.
4: De LEF-groep in Helmond start voor de regio Laarbeek in november met een budgetcursus voor volwassenen. Wie beter wil omgaan met inkomsten en uitgaven, kan zich aanmelden. De cursus begint op maandagmiddag 2 november, in totaal 4 middagen. De cursus helpt de administratie op orde te brengen, een kasboek te gebruiken en inkomsten en uitgaven in balans te houden. Ook leert men omgaan met verleidingen, verzekeren, sparen, lenen en geld besparen. Voor de werkmap vraagt de LEF-groep 10 euro borgen. Die borg wordt terugbetaald nadat alle bijeenkomsten zijn gevolgd. De Lieshoutse Dorpsraad nodigt alle verenigingen uit voor een speciale bijeenkomst op dinsdag 20 oktober. Vanaf 19:30 s'avonds zijn vertegenwoordigers en andere geïnteresseerden welkom in het dorpshuis in Lieshout. Het doel is om samen te praten over uitdagingen waar verenigingen tegenaan lopen. De inhoud en de te bespreken onderwerpen worden door de verenigingen zelf bepaald, waardoor het echt een bijeenkomst van en voor hen wordt. Dit initiatief is een vervolg op een eerdere succesvolle kennismaking met de burgemeester. De verenigingen hadden de wens uitgesproken om elkaar vaker te treffen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
5: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
6: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met

0: Eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.

0: Ik ken iemand in mijn naaste omgeving die naar het concert is geweest van Vanilla Ice. Dan denk ik van, hoe dan, hè? Waarom ga je naar een concert van Vanilla Ice als dit de uitgangspunt is? Maar toch, ik vind het nog steeds wel leuk om terug te horen. Ice, Ice Baby.
1: I

Van Erasure hier op de radio. Lekker hoor. En daarvoor is Sapphire van Ed Sheeran. Inderdaad, er was nogal wat te doen over Ed Sheeran. Die zijn voorprogramma eruit had gezet vanwege allerlei uitspraken. En dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij moest excuses maken, tranen met tuiten en alles erop en eraan. Het kan zomaar raar gaan in deze tijd. Hey, hoe was je weekend trouwens? Was het een beetje leuk? Het is inmiddels zondagavond. We maken ons op voor het einde van het weekend met de ABBA's op de radio. Does Your Mother Know?

Tom Petty en de Heartbreakers en Refugee op OSR 920. Abel hadden we met Nemen mee. Nou, dat zijn toch heerlijke hits die de zondagavond een beetje leuk maken. Ik weet niet of je wilde plannen hebt of dat je het gewoon een beetje rustig aan doet. Dat is ook wel lekker, hè? Even de boel laten. Op de radio, Let the River In, Doten.

Mooi, hè? I get the kick out of you. Gary Shearson op OSR 920, omdat het kan. Omdat we je graag op zondagavond een beetje extra in de watten leggen. Met heerlijke hits. En je hoeft er niks voor te doen, hè? Je zet de radio hooguit af en toe net een beetje harder. Omdat je mee wilt zingen. Een beetje mee wilt neurien als je de tekst niet kan. Heerlijk. Hier zijn de Chorus met Radio.

0: Ik heb jarenlang een jukebox in de huiskamer gehad met dit singeltje erin. En het mooie was, het gaatje daarvan, dat zat net niet helemaal in de midden. Ken je dat? En dat jengelde dan nog net wat mooier. En dat geeft helemaal sfeer in het solo over nou de Rolling Stones hier op de radio. OSR 920, jij hoort bij ons. Ah, wat een hits. Alleen maar hits. Sommieu, Fields Part 2. Richting 7 uur op zondagavond.
1: On the horizon, there's a light I never saw. Is it unfolds or it blinds me?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de

0: Een 30-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Voor literatuurliefhebbers komt schrijver Adriaan van Dis naar Gemert in De Eendracht voor een speciale literaire avond. Op donderdag 15 oktober van 8 tot 10 uur 's avonds zal van Dis onder andere zijn nieuwste roman Alles voor de reis bespreken. Dit evenement wordt georganiseerd door Bibliotheek De Lage Beemden als onderdeel van het Literair Café Gemert. Het belooft een boeiende avond te worden. Kaarten kunnen vooraf worden gereserveerd via de online agenda op de website van Bibliotheek De Lage Beemden.
3: Gratis energieadvies aan huis voor inwoners van Boekel en Venhorst. De gemeente Boekel start hiervoor Boekel Isoleert. Opgeleide energiecoaches bezoeken u thuis om mee te denken over energiebesparen. Zonder verkoop van producten, dus volledig onafhankelijk. Deze ervaren vrijwilligers geven praktische tips. Vaak zit de grootste winst in gedragsverandering. Dat kost niks en levert veel op. Ze adviseren over isolatie en subsidies en helpen u de volgende stap te zetten naar een energiezuiniger huis. Een bezoek is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan via de website van de gemeente Boekel.
4: Na een succesvolle seizoensopstart met diverse inloopdagen, een kennismakingsbijeenkomst en spannende competitiewedstrijden is Probeer Badminton nu ook van start gegaan bij Badmintonclub Lieshout. De vereniging heeft op 14 oktober alweer een spannend toernooi in petto voor de senioren. Niet alleen de competitieteams worden uitgedaagd, de vereniging organiseert regelmatig een intern toernooi. Op 21 oktober begint de herfstvakantie. Tijdens deze schoolvakanties is er geen badminton voor de jeugd, maar senioren kunnen gewoon blijven doorspelen. Zij zijn immers niet gebonden aan de schoolvakantie.
5: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920.

Hoe was je weekend? Vroeg ik je net al. En over de weekend gesproken. Je hoorde hem met Starboy op de radio. En daarvoor hadden wij een aardige deun. Wat heet Cat Stevens en Ben Apple Gas. Dat zijn de hits voor zondagavond bij OSR 920. Met natuurlijk straks Leo nog op de radio. En vanavond is Kees er weer met het platen ABC. We laten je inderdaad nooit helemaal alleen achter. Maak je erover maar geen zorgen. Ik heb zometeen de Eagles live in de Fastlane. Richie Nel komt nog voorbij. En dit zijn The Adventures of Stevie V.

0: Dance Around the World van Ries Chanel. Op OSR 920, want jij hoort bij ons. Fijn om je mee te nemen met goede muziek onderweg. Van Johnny Wakelin, ken je In Zaire nog? Je hoort hem straks naar Silk City en Ellie Goulding. In A New Love.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

af en toe komt hij voorbij in de playlist van de OSR 920. En dan weet je meteen weer waarom die zo leuk is. Johnny Wakelin in Zaire. En het is zondag. Het is 4 oktober en dat is Werelddierendag. Heb je het hond, kat, konijntje een beetje verrast? Beetje verwend? Dan is het altijd raak. De kast.

slaap muziek uit. En die zijn eigenlijk altijd raak, altijd midden in de roos. Taylor Swift doet het goed. Patient Zero hoorde je hier op de zender. En daarvoor Siep van der Ploeg en De Kast en Raak. Nou, wat wil je nog meer? Die Siep van der Ploeg trouwens, die is op dit moment aan het toeren met The Scene. Daar is hij dan tijdelijk maar even de leadzanger. Westlife zometeen met Uptown Girl. En dit is Pando Ballet en True.

Niks aan veranderd, gewoon één op één gekopieerd. De oude hit van Billy Joel die het schreef voor zijn Christine Brinkley. Prachtig fotomodel. Westlife deed het, wat heet, dunnetjes over. Maar dat was opnieuw een hit, want ja, alles wat Westlife deed op dat moment was vooral door de vrouwelijke aanhang gelijk een hit. Leo, zometeen. Vanavond is Kees er nog met de platen ABC. Ik wens je een fantastische zondagavond. Ik weet zeker dat het goed gaat komen.

0: avond door.
1: De avond door.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
3: Tegelvloer, die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Komt van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
5: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 8 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de Jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadigheid.

0: weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer. Helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laardebeek, Gemert, Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Lieshoutse Dorpsraad nodigt alle verenigingen uit voor een speciale bijeenkomst op dinsdag 20 oktober. Vanaf 19:30 s'avonds zijn vertegenwoordigers en andere geïnteresseerden welkom in het dorpshuis in Lieshout. Het doel is om samen te praten over uitdagingen waar verenigingen tegenaan lopen. De inhoud en de te bespreken onderwerpen worden door de verenigingen zelf bepaald, waardoor het echt een bijeenkomst van en voor hen wordt. Dit initiatief is een vervolg op een eerdere succesvolle kennismaking met de burgemeester. De verenigingen hadden de wens uitgesproken om elkaar vaker te treffen. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert Bakel heeft nieuwe namen voor diverse nieuwbouwplannen vastgesteld, volgend op advies van werkgroep Naamgeving. In Handel, het voormalige Herenbos 3, wordt de nieuwe naam Latakkers. Dit eert de gronden van de familie Lathouwers en het agrarische karakter van het gebied. Het textielkwartier in Gemert krijgt de naam Van den Akkerplein, een directe verwijzing naar de rijke textielgeschiedenis. Voor Elsendorp, het plan Christoffelveld, zijn twee nieuwe namen vastgesteld: Boerenapostel en Godevriedespad. Deze straatnamen kennen een duidelijke binding met Elsendorp.
3: Gratis energieadvies aan huis voor inwoners van Boekel en Venhorst. De gemeente Boekel start hiervoor Boekel Isoleert. Opgeleide energiecoaches bezoeken u thuis om mee te denken over energiebesparen. Zonder verkoop van producten, dus volledig onafhankelijk. Deze ervaren vrijwilligers geven praktische tips. Vaak zit de grootste winst in gedragsverandering. Dat kost niks en levert veel op. Ze adviseren over isolatie en subsidies en helpen u de volgende stap te zetten naar een energiezuiniger huis. Een bezoek is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan via de website van de gemeente Boekel.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
4: Leo de Blanc.

OSR 920 de avond door. Dank aan Paul van Beek voor de afgelopen 2 uur. Je hoorde In Excess en Never Tear Us Apart. Ook vanavond hebben we weer een iconisch album. Ditmaal is het album van Fleetwood Mac. Het album heet Rumours, komt uit 1977 en we draaien daar 2 tracks van. Dit is de eerste, het heet Don't Stop.

disco uit de jaren 70, 1979 om precies te zijn. De formatie Chic en Good Times. Daarvoor Miami Sound Machine en Bad Boy. En ook nog Fleetwood Mac met Don't Stop. OSR 920, de avond door. Dit is Stella Lefley en Boston. Oh.

0: De band van George Michael, Wham, met Bad Boys. En je hoorde ook nog de Red Hot Chili Peppers en Scar Issue en Stella Lovely en Boston. Dit is Bob Dylan. We gaan terug naar de jaren 60. Nummer heet Like a Rolling Stone.
1: Right.

Davina Hogendoorn, oftewel Davina Michelle en Better Now uit 2019. Daarvoor Raccoon en Feel Like Playing. En je hoort ook nog Bob Dylan uit de jaren 60 en Like a Rolling Stone. Dit is OSR 920, de avond door met Dua Lipa en Dance the Night.

De band van Herman Boeye, zanger en drummer van Vitesse. En je hoort een hit uit 1982 van hun Good Looking. Daarvoor de Scorpions en het prachtige Wind of Change. En we starten met Dua Lipa en Dance the Night. We gaan op naar het nieuws van 9 uur. En tot die tijd hoor je UK en Rendezvous 602. Graag tot straks aan de andere kant van 9 uur.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden.

0: ASV 33 wist in eigen huis Helden te verslaan met 2-0, waarmee ze belangrijke punten pakten. De Lieshoutse Dorpsraad nodigt alle verenigingen uit voor een speciale bijeenkomst op dinsdag 20 oktober. Vanaf 19:30 s'avonds zijn vertegenwoordigers en andere geïnteresseerden welkom in het dorpshuis in Lieshout. Het doel is om samen te praten over uitdagingen waar verenigingen tegenaan lopen. De inhoud en de te bespreken onderwerpen worden door de verenigingen zelf bepaald, waardoor het echt een bijeenkomst van en voor hen wordt. Dit initiatief is een vervolg op een eerdere succesvolle kennismaking met de burgemeester. De verenigingen hadden de wens uitgesproken om elkaar vaker te treffen. Na een succesvolle seizoensopstart met diverse inloopdagen, een kennismakingsbijeenkomst en spannende competitiewedstrijden is Probeer Badminton nu ook van start gegaan bij Badmintonclub Lieshout. De vereniging heeft op 14 oktober alweer een spannend toernooi in petto voor de senioren. Niet alleen de competitieteams worden uitgedaagd, de vereniging organiseert regelmatig een intern toernooi. Op 21 oktober begint de herfstvakantie. Tijdens deze schoolvakanties is er geen badminton voor de jeugd, maar senioren kunnen gewoon blijven doorspelen. Zij zijn immers niet gebonden aan de schoolvakantie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Beleef de hit. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Leo de Blanc.

Laatste uur van OSR 920 de avond door. Iggy Pop en Kate Pearson en Candy. En ook vanavond een track van een iconisch album. Het album van Fleetwood Mac, Rumours uit 1977, werd gereleased op 4 februari. Dit is Go Your Own Way.

Een opname uit 1967 van Dave D, Dozy, Becky, Mick en Titch. Echte tongenbrekers. Heette OK. Daarvoor een Nederlandse productie van Agda en de Munnik. Mis ik mij. En we starten met Fleetwood Mac van het iconische album Rumors. Go Your Own Way. OZR 920. De avond door met Dasha en Austin.

Billy Joel uit 1979 met My Life. En daarvoor een nummer van The Kinks, Come Dancing. En dat liedje dat ging over de zus van Dave en Ray Davies. We starten met Dash en Austin. OSR 920 de avond door. Dit is Coldplay met Till Kingdom.

hobbelig ritje van Mohombai. Bumpy Ride heette het. Daarvoor Donald Fagen en Iggy. En er hoorde ook nog Coldplay en Till Kingdom Come. OSR 920. OSR de avond door met de mooiste muziek hier tot 10 uur. Dit is Rod Stewart en You're in My Heart. I didn't

De debuutsingle van Chris Montez uit 1963, Let's Dance. Daarvoor de Nederlandse formatie Bluff met Zaterdag en Rod Stewart, You're In My Heart. We gaan naar het nieuws van 10 uur. Dat doen we met Brian Ferry, The Price of Love, oud nummer van de Everly Brothers. En daarna nog Aha en I'll Call Your Name. Na 10 uur Kees van Kooi met het platen ABC. Dank je voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. Het weer. Helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laardebeek, Gemert, Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De amateurvoetbaluitslagen van afgelopen zondag, 4 oktober, uit de regio Gemert Bakel. Een aantal spannende duels werden gespeeld op de lokale velden. De thuisploeg Gemert wist geen punten te pakken tegen FC Lisse en moest toezien hoe de bezoekers met 0-2 overwinning naar huis gingen. Ook Handel kende geen succes. Zij verloren nipt met 0-1 van Nemelaar. SVOC 1.

0: een klinkende prestatie voor de thuisploeg. Elders speelde Fenhorst een uitwedstrijd tegen Schijndel. Uitslag 3-0 voor Schijndel.
1: Gratis energieadvies aan huis voor inwoners van Boekel en Fenhorst. De gemeente Boekel start hiervoor Boekel Isoleert. Opgeleide energiecoaches bezoeken u thuis om mee te denken over energiebesparen. Zonder verkoop van producten, dus volledig onafhankelijk. Deze ervaren vrijwilligers geven praktische tips. Vaak zit de grootste winst in gedragsverandering. Dat kost niks en levert veel op. Ze adviseren over isolatie en subsidies en helpen u de volgende stap te zetten naar een energiezuiniger huis. Een bezoek is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan via de website van de gemeente Boekel.
0: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. OSR.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeus Fonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Het platen ABC.
6: Kees van Kooi.
8: Welkom. Het is even over de klok van 10 uur op deze zondag. En je hoort het al, we doen de deur weer netjes open van dat mooie archief van OSR 920. En gaan tot 12 uur lekker struinen met jou door dat hele mooie archief met al die leuke pageltjes die altijd voor ons klaar liggen. Doen we aan de hand van het alfabet. En we zitten in de B. Dus beloof wat leuks. En zometeen een hele leuke 3-in-1. Leuk dat jullie hier zijn en leuk dat je thuis meeloopt.

op het eerste oor hoort, denk je, nou, dat klinkt helemaal niet uit Nederland. Nou, ze kwamen wel degelijk uit Nederland. Die Future World Orchestra. En ze kwamen uit Twente. Het waren twee jongens, genaamd Robert Pot en Gerto Heupink. En waren helemaal gek van synthesizers. Nou, dat kon je wel een beetje horen, denk ik. En Wim van Putten, die pikte de demo's op, heel toevallig, en draaide die in de LP-show. En, nou ja, toen werd dus een klein beetje bekend, totdat Desire uitkwam. En Frits Spits die oppikte in de avondspits. Ja, dan ken je het wel een klein beetje. En Roulette werd gebruikt namelijk als tune in de Tour de France.

Het werd hem destijds een klein beetje kwalijk genomen door de hardcore fans van The Jam dat hij de band ophief. En The Jam was in Engeland mateloos populair. Populairder dan in Europa. Maar goed, Paul Weller kwam in aanraking weer met die leuke soulplaten en dacht van nou, toch wel leuke muziek, maar past niet helemaal bij The Jam. En zo werd The Jam opgeheven en werd deze band, de Style Council, opgericht. En nou ja, werd toch wel een succes.

Tony Bennett, een echte crooner. En hij had dit opgenomen met Amy Winehouse. Hij had al een keer een album opgenomen, Duets, deel 1. En dit was Duets, deel 2. En dat kwam uit op zijn 85-jarige verjaardag. One day.

Lekker slow, hè? Imagination en Body Talk op OZN 920. Wij lopen langzaam naar de klok van 11 uur... en dat betekent wij aan deze kant een kleine rustpauze inlassen. Zometeen naar de klok van 11 uur, nog een uur lang... dat lekkere struin in het mooie archief, oftewel museum van OZN 920. Tot zo, hoi!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeiners vanuit de vrije trap de 1-0. 4 minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste 5 minuten speelde Oranje met 10 toen Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer. Helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel op Omroep Peelrand.
3: Gratis energieadvies aan huis voor inwoners van Boekel en Venhorst. De gemeente Boekel start hiervoor Boekel Isoleert. Opgeleide energiecoaches bezoeken u thuis om mee te denken over energiebesparen. Zonder verkoop van producten, dus volledig onafhankelijk. Deze ervaren vrijwilligers geven praktische tips. Vaak zit de grootste winst in gedragsverandering. Dat kost niks en levert veel op. Ze adviseren over isolatie en subsidies en helpen u de volgende stap te zetten naar een energiezuiniger huis. Een bezoek is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan via de website van de gemeente Boekel.
4: Hier zijn de voetbaluitslagen van zondag 4 oktober uit de regio Boekel-Venhorst. Op de lokale velden vonden spannende amateurwedstrijden plaats. Een van de blikvangers was de confrontatie tussen GSV 28 en Boekel Sport. GSV 28 behaalde een overtuigende overwinning op eigen terrein. De ploeg liet er geen gras over groeien en scoorde maar liefst 4 keer, zonder een tegendoelpunt te incasseren. De eindstand van deze wedstrijd was dan ook 4-0. Een klinkende prestatie voor de thuisploeg. Elders speelde Venhorst een uitwedstrijd tegen Schijndel. Uitslag 3-0 voor Schijndel.
2: De amateurvoetbaluitslagen van afgelopen zondag, 4 oktober, uit de regio Gemert-Bakel. Een aantal spannende duels werden gespeeld op de lokale velden. De thuisploeg Gemert wist geen punten te pakken tegen FC Lisse en moest toezien hoe de bezoekers met 0-2 overwinning

voornamelijk bekend natuurlijk met zijn bekende duo. Paul Simon en Art Garfunkel, oftewel Simon en Garfunkel. Maar goed, solo kon hij er ook best wel wat van. En hij maakt een hele mooie stem, of heeft een hele mooie stem. En Breakaway was een van zijn singles. U hoort ze op de achtergrond al, 1966, The Moody Blues. Dit nummer werd geschreven door Danny Lane, onder andere. Maar die verliet de band al in 1966. Dit nummer is nooit op een album uitgebracht. Alleen op een verzamelalbum speciaal voor de Nederlandse markt. She said.

Het stond op het laatste album van Aphrodite's Child, 666. Dat mooie rode album met die sessies. En het grappige was dat de zanger Demis Roussos had de band al verlaten. En ook de drummer, maar die heeft toch dit nummer ingezongen. En Vangelis heeft alsnog dit album helemaal afgemaakt. In 1972 was ze trouwens alarmschijf bij Radio Veronica.

Chrissy Hynde die voornamelijk met de Pretenders aan de weg timmerde en UB40 en Breakfast in bed. En werd een hele grote hit. Een ander ontbijtje in Amerika, de Super

Neem ik afscheid van je voor deze zondag. Ik dank jullie hier voor de aanwezigheid in dit mooie museum, magazijn, archief. Je kunt het alles benoemen, maar het is heel mooi. En wij nemen afscheid van je. Volgende week zondag om 10:00 gaat de deur weer open. En een hele mooie week toegewenst. Geniet van al het moois om je heen. En ik spreek jou zondag 10:00, zelfde tijd, zelfde zender. OZ 920. Tot zondag. Hoi. Hey.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer. Helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand.
3: De LEF-groep in Helmond start voor de regio Laarbeek in november met een budgetcursus voor volwassenen. Wie beter wil omgaan met inkomsten en uitgaven, kan zich aanmelden. De cursus begint op maandagmiddag 2 november, in totaal 4 middagen. De cursus helpt de administratie op orde te brengen, een kasboek te gebruiken en inkomsten en uitgaven in balans te houden. Ook leert men omgaan met verleidingen, verzekeren, sparen, lenen en geld besparen. Voor de werkmap vraagt de LEF-groep 10 euro borgen. Die borg wordt terugbetaald nadat alle bijeenkomsten zijn gevolgd. Hier zijn de voetbaluitslagen van zondag 4 oktober uit de regio Boekel-Venhorst. Op de lokale velden vonden spannende amateurwedstrijden plaats. Een van de blikvangers was de confrontatie tussen GSV 28 en Boekel Sport. GSW 28 behaalde een overtuigende overwinning op eigen terrein. De ploeg liet er geen gras over groeien en scoorde maar liefst 4 keer, zonder een tegendoelpunt te incasseren. De eindstand van deze wedstrijd was dan ook 4-0. Een klinkende prestatie voor de thuisploeg. Elders speelde Venhorst een uitwedstrijd tegen Schijndel. Uitslag 3-0 voor Schijndel. De amateurvoetbaluitslagen van afgelopen zondag, 4 oktober, uit de regio Gemert-Bakel. Een aantal spannende duels werden gespeeld op de lokale velden. De thuisploeg Gemert wist geen punten te pakken tegen FC Lisse en moest toezien hoe de bezoekers met 0-2 overwinning naar huis gingen. Ook Handel kende geen succes. Zij verloren nipt met 0-1 van Nemelaar. SVOC 1 wist wel te winnen door Milhazer Boys met 2-1 te verslaan. Een belangrijke thuiszege. De Mortel en Middenpeel deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer. Helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand.
3: Hier zijn de voetbaluitslagen van zondag 4 oktober uit de regio Boekel-Venhorst. Op de lokale velden vonden spannende amateurwedstrijden plaats. Een van de blikvangers was de confrontatie tussen GSV 28 en Boekel Sport. GSV 28 behaalde een overtuigende overwinning op eigen terrein. De ploeg liet er geen gras over groeien en scoorde maar liefst 4 keer, zonder een tegendoelpunt te incasseren. De eindstand van deze wedstrijd was dan ook 4-0. Een klinkende prestatie voor de thuisploeg. Elders speelde Venhorst een uitwedstrijd tegen Schijndel. Uitslag 3-0 voor Schijndel.
4: De LEF-groep in Helmond start voor de regio Laarbeek in november met een budgetcursus voor volwassenen. Wie beter wil omgaan met inkomsten en uitgaven, kan zich aanmelden. De cursus begint op maandagmiddag 2 november, in totaal 4 middagen. De cursus helpt de administratie op orde te brengen, een kasboek te gebruiken en inkomsten en uitgaven in balans

0: de avond te worden. Kaarten kunnen vooraf worden gereserveerd via de online agenda op de website van Bibliotheek De Lage Beemden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.